Zitrone, laat ik maar proberen. Och, bitte. Nog een beetje een lekkere citroen. Lekkere citroen. Laat ik maar proberen.

kobuninga tatweri pe. Iri kwalu ke joy te kobuninga tatweri pe. Iri kwalu ke joy te kobuninga tatweri pe. Oh, chingori atwerba.